0: Het heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homomonument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Rondje Regio. Rondje Regio.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. 9 opvarenden van een roeiboot van de Leidse roei- en zeilvereniging Die Leijten zijn gisterochtend rond 10 uur te water geraakt. Het gebeurde na een aanvaring met een vrachtschip op de Oude Rijn tussen Valkenburg en Rijnsburg. Alle betrokkenen konden op eigen kracht de kant bereiken. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. Meerdere roeiers liepen lichte verwondingen op. Vanwege de ernst van de melding rukten veel hulpdiensten uit. De gemeente Voorschoten brengt in kaart welke grote voertuigen binnen de gemeente geparkeerd staan. De inventarisatie is bedoeld voor een actualisatie van het parkeerbeleid voor vrachtwagens en bussen. Eigenaren en chauffeurs van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter worden gevraagd gegevens door te geven aan de gemeente. Op dit moment mogen dergelijke voertuigen alleen parkeren op aangewezen locaties. Aan de Zeildijk in Leiderdorp is een plantenasiel geopend. Op het terrein van ruim 350 vierkante meter worden overtollige planten tijdelijk opgevangen om later een nieuwe bestemming te krijgen. De planten worden gebruikt door de Tuinhelden, een groep vrijwilligers die tuinen opknapt van ouderen en mensen met een fysieke beperking. Met het initiatief willen de betrokken organisaties hergebruik van planten stimuleren en tegelijk bijdragen aan een groenere en socialere leefomgeving. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en tropische dag. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind die later zuidwestelijk wordt. In de regio wordt het 32 graden, langs de kust iets koeler.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bioscoop op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
4: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
3: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
5: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
6: Pardon?
5: De dag is van ons vandaag.
3: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij SU Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Show.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. 9 opvarenden van een roeiboot van de Leidse roei- en zeilvereniging Die Leijten zijn gisterochtend rond 10 uur te water geraakt. Het gebeurde na een aanvaring met een vrachtschip op de Oude Rijn tussen Valkenburg en Rijnsburg. Alle betrokkenen konden op eigen kracht de kant bereiken. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. Meerdere roeiers liepen lichte verwondingen op. Vanwege de ernst van de melding rukten veel hulpdiensten uit. De gemeente Voorschoten brengt in kaart welke grote voertuigen binnen de gemeente geparkeerd staan. De inventarisatie is bedoeld voor een actualisatie van het parkeerbeleid voor vrachtwagens en bussen. Eigenaren en chauffeurs van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter worden gevraagd gegevens door te geven aan de gemeente. Op dit moment mogen dergelijke voertuigen alleen parkeren op aangewezen locaties. Aan de Zeildijk in Leiderdorp is een plantenasiel geopend. Op het terrein van ruim 350 vierkante meter worden overtollige planten tijdelijk opgevangen om later een nieuwe bestemming te krijgen. De planten worden gebruikt door de Tuinhelden, een groep vrijwilligers die tuinen opknapt van ouderen en mensen met een fysieke beperking. Met het initiatief willen de betrokken organisaties hergebruik van planten stimuleren en tegelijk bijdragen aan een groenere en socialere leefomgeving. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en tropische dag. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind die later zuidwestelijk wordt. In de regio wordt het 32 graden, langs de kust iets koeler.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles, het was voor mij een wijze les.

0: Hak Leiden Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het staddeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
4: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
3: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
3: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. 9 opvarenden van een roeiboot van de Leidse roei- en zeilvereniging Die Leijten zijn gisterochtend rond 10 uur te water geraakt. Het gebeurde na een aanvaring met een vrachtschip op de Oude Rijn tussen Valkenburg en Rijnsburg. Alle betrokkenen konden op eigen kracht de kant bereiken. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. Meerdere roeiers liepen lichte verwondingen op. Vanwege de ernst van de melding rukten veel hulpdiensten uit. De gemeente Voorschoten brengt in kaart welke grote voertuigen binnen de gemeente geparkeerd staan. De inventarisatie is bedoeld voor een actualisatie van het parkeerbeleid voor vrachtwagens en bussen. Eigenaren en chauffeurs van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter worden gevraagd gegevens door te geven aan de gemeente. Op dit moment mogen dergelijke voertuigen alleen parkeren op aangewezen locaties. Aan de Zeildijk in Leiderdorp is een plantenasiel geopend. Op het terrein van ruim 350 vierkante meter worden overtollige planten tijdelijk opgevangen om later een nieuwe bestemming te krijgen. De planten worden gebruikt door de Tuinhelden, een groep vrijwilligers die tuinen opknapt van ouderen en mensen met een fysieke beperking. Met het initiatief willen de betrokken organisaties hergebruik van planten stimuleren en tegelijk bijdragen aan een groenere en socialere leefomgeving. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en tropische dag. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind die later zuidwestelijk wordt. In de regio wordt het 32 graden, langs de kust iets koeler.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Goedemorgen, welkom een nieuwe aflevering van de Koffieshow woensdag 29 juli. Een hele warme dag. Met Kimberly Francis zometeen naar de Afro Bros. Jij bent alles.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
1: Nu.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Kimberly Francis, Laat Me Lekker Leven. En de Afro Bros met Sean West en Billy Dance. En Jij Bent Alles. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van The Coffee Show. Ja, waarbij veel beroepsgroepen, maar waarbij er wel mensen echt vrij zijn vandaag. Bijvoorbeeld de Milieustraat in Leiden-Dorp die eerder dicht gaat. En in Zoeterwoude gaat die helemaal niet open, het afvalbrengstation. Allemaal voor de veiligheid van de medewerkers van de gemeente. Ja, het wordt een warme dag. 30 graden in de Leidse regio in Wassenaar. Ik was vanmorgen vroeg al in de auto, uurtje of 7, was het al 20 graden. Lekker, hè? Nog eventjes genieten van die heerlijke warme zomerdag. Want daarna dan is de hitte wel een klein beetje voorbij. Voor heel veel mensen ook helemaal niet erg, hoor. Morgen trouwens nog steeds 26 graden. Vrijdag wat kans op regen. En zaterdag ook weer zonnig en 24 graden. Wat dat betreft ook wel prima natuurlijk. Hey, welkom. Het is in ieder geval de woensdagochtend van Unity NL met een nieuwe aflevering van de Coffee Show. En zometeen meer over het boerenprotest van maandagavond. En lekkere tracks van eigen bodem. Jort André Hazes. Maar wij gaan door zometeen naar Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Rio!

0: Sven Versteeg en Verliefd Zijn hoorde je hier in de koffieshow van Unity.nl. Goedemorgen, woensdag is het. We gaan even terug naar maandagavond. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren toen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over de snelweg bij de A4. In de volksmond beter bekend als de Calvarieberg. In Zoeterwoude was dat dus.
1: Er is een brief gepresenteerd door minister Van Essen. Waarin enorme ammoniakreducties worden gevraagd van de boer. En dat niet alleen, het gaat ook over CO2 en het gaat over een GVE-regeling. Dus de veedichtheid moet drastisch omlaag. En dat is allemaal tot daar toe, maar het komt op het bordje van de boer terecht. En bij die plannen ontbeert het gewoon het is niet economisch doorrekend. Ze hebben het steeds over doelsturing met een heel erg mooi woord. Nu zeggen ze eigenlijk van ja, die reductie die je moet plegen, er zijn twee dingen.

0: geval om zichtbaar te zijn richting de mensen om ons heen. Richting andere plattelandsbewoners, dat het niet meevalt. Het is niet alleen, hè, kijk, zo'n brief die zaait er gewoon verdeeldheid. Voor de ene is een GVE-regeling, valt wel mee. Hier in het Westen valt die over het algemeen wel mee. Omdat we hier iets extensiever zijn dan bijvoorbeeld in Brabant. Maar de ammoniakreductie die gevraagd wordt, die raakt ons gewoon allemaal. En dat betekent gewoon voor elk bedrijf dat er eigenlijk geïnvesteerd moet worden in een innovatieve oplossing. En dat is gewoon erg kostprijsopdrijvend. Zeker gewoon niet te doen eigenlijk.
1: Het boerenprotest afgelopen maandag. De beelden kun je ook vinden op onze website. Kijk ervoor.

0: erbij bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. Ze stond er op het podium van Unity NL on tour. Jorde, Laura Heijgen en Als ik jou niet krijg. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Dennis van Dam met Hoog in de Hemel.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. 9 opvarenden van een roeiboot van de Leidse roei- en zeilvereniging Die Leijten zijn gisterochtend rond 10 uur te water geraakt. Het gebeurde na een aanvaring met een vrachtschip op de Oude Rijn tussen Valkenburg en Rijnsburg. Alle betrokkenen konden op eigen kracht de kant bereiken. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken. Meerdere roeiers liepen lichte verwondingen op. Vanwege de ernst van de melding rukten veel hulpdiensten uit. De gemeente Voorschoten brengt in kaart welke grote voertuigen binnen de gemeente geparkeerd staan. De inventarisatie is bedoeld voor een actualisatie van het parkeerbeleid voor vrachtwagens en bussen. Eigenaren en chauffeurs van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter worden gevraagd gegevens door te geven aan de gemeente. Op dit moment mogen dergelijke voertuigen alleen parkeren op aangewezen locaties. Aan de Zeildijk in Leiderdorp is een plantenasiel geopend. Op het terrein van ruim 350 vierkante meter worden overtollige planten tijdelijk opgevangen om later een nieuwe bestemming te krijgen. De planten worden gebruikt door de Tuinhelden, een groep vrijwilligers die tuinen opknapt van ouderen en mensen met een fysieke beperking. Met het initiatief willen de betrokken organisaties hergebruik van planten stimuleren en tegelijk bijdragen aan een groenere en socialere leefomgeving. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en tropische dag. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidelijke wind die later zuidwestelijk wordt. In de regio wordt het 32 graden, langs de kust iets koeler.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Dit wordt een feestje van Jan van Est in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, het is 10:30 geweest op 29 juli. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Quinten Schram is jarig. Nederlands acteur is 34 geworden. André Dommelmans, die kennen we onder andere van Haantjes. Maar ook als de homovader, die donkere man, is dat van de Luizenmoeder. 39 is die geworden. Tegenwoordig, ook om een beetje bij te verdienen, is die trouwens buschauffeur. Fernando Alonso, ja, is ook een chauffeur, maar dan heel anders. Hij is de Spaanse autocoureur 45 geworden. En Wynia Morris is ook jarig, Amerikaans R&B-zanger. Hij is van Boyz II Men, 53 is hij geworden. En het is ook de verjaardag van Stephen Dorff, de Amerikaanse acteur, is 53. Martina McBride, Amerikaans country-zangeres, die is 60 geworden. En Hidde Maas, Nederlands acteur, ook jarig. Die heeft een respectabele leeftijd bereikt van 82.

De lekkerste muziek van eigen bodem. Je hoort het hier op Unity.nl, onder andere via DAB+, ook in Delft. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Opnieuw zonnig, een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind. En de temperatuur die is echt lekker warm in de Leidse regio. Ligt de temperatuur vandaag namelijk rond de 32 graden. Langs de kust wel wat wind van zee en dan kan het wat koeler worden. Morgen periode met zon, ook dan wordt het nog tussen de 24 en 27 graden. Vrijdag mogelijk een regen- of onweersbui. Temperatuur die is nog steeds oké, een graad of 24.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en Zandloopster hier bij Unity NL. Zijn nieuwe single staat trouwens klaar. Daar is hij helemaal gehesen in een vissersoutfit. Waarom en hoe ga je horen als die nieuwe single uitkomt? Of je moet hem even volgen op de socials, dan kom je er vanzelf ook wel achter. Hey, tot zover de show voor deze woensdag. Geniet van die hele hete dag. Smeer je lekker in. En vergeet ook niet te luisteren vanmiddag naar een nieuwe aflevering van De Middagshow. Elmer Bus hier tussen 5 en 6 ook live te zien op televisie. En dat is de moeite waard vandaag. Want René Leblanc die komt langs. Die kennen we nog wel van If I Tell You That I Love You. Gaan we zo meteen maar eens eventjes mee eindigen.

0: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij GGZ Rivierduinen aan de Valklaan in Oegstgeest is gisteravond een steekincident geweest. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De traumahelikopter is ook opgeroepen. Na een lange behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 6 is gisteravond uit het water van het Valkenburgsmeer gehaald. Het kind is door de hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. En de gemeente Voorschoten inventariseert de komende weken geparkeerde grote voertuigen. Voorschoten wil het beleid rondom het parkeren van vrachtwagens en bussen vernieuwen. Het in kaart brengen van welke grote voertuigen waar binnen de gemeente geparkeerd staan is hierbij nodig. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Al het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: eigen jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbrand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. En ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij GGZ Rivierduinen aan de Valklaan in Oegstgeest is gisteravond een steekincident geweest. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De traumahelikopter is ook opgeroepen. Na een lange behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 6 is gisteravond uit het water van het Valkenburgs Meer gehaald. Het kind is door de hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. En de gemeente Voorschoten inventariseert de komende weken geparkeerde grote voertuigen. Voorschoten wil het beleid rondom het parkeren van vrachtwagens en bussen vernieuwen. Het in kaart brengen van welke grote voertuigen waar binnen de gemeente geparkeerd staan is hierbij nodig. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: jaarmarkt leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn drie verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij GGZ Rivierduinen aan de Valklaan in Oegstgeest is gisteravond een steekincident geweest. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De traumahelikopter is ook opgeroepen. Na een lange behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 6 is gisteravond uit het water van het Valkenburgs Meer gehaald. Het kind is door de hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. En de gemeente Voorschoten inventariseert de komende weken geparkeerde grote voertuigen. Voorschoten wil het beleid rondom het parkeren van vrachtwagens en bussen vernieuwen. Het in kaart brengen van welke grote voertuigen waar binnen de gemeente geparkeerd staan is hierbij nodig. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Al het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij GGZ Rivierduinen aan de Valklaan in Oegstgeest is gisteravond een steekincident geweest. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De traumahelikopter is ook opgeroepen. Na een lange behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 6 is gisteravond uit het water van het Valkenburgs Meer gehaald. Het kind is door de hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. En de gemeente Voorschoten inventariseert de komende weken geparkeerde grote voertuigen. Voorschoten wil het beleid rondom het parkeren van vrachtwagens en bussen vernieuwen. Het in kaart brengen van welke grote voertuigen waar binnen de gemeente geparkeerd staan is hierbij nodig. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen. Een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Het brandweerkorps Leiden-Zuid is vandaag opgeroepen na een incident met een gevaarlijke stof in een woning in Rijnsburg. 4 personen, waaronder 2 kinderen, ademden giftig chloorgas in. Ze zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Naast verschillende brandweereenheden kwamen ook meerdere ambulances ter plaatse. En uit voorzorg werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het zeer gevaarlijke en giftige chloorgas ontstond toen de bewoners 2 stoffen die bedoeld zijn om de waterkwaliteit van het jacuzzi te verbeteren mengden. De brandweer kwam ook in actie aan het Jacques Eurlensplantsoen in Leiden. Een alerter buurman die sloeg alarm toen hij rook uit de woning van zijn buurvrouw zag komen. Hij bonkte op de voordeur om haar te waarschuwen. Zij had nog niet door dat er brand was. Ze kon haar woning veilig verlaten in afwachting van de brandweer. En vanwege het droge weer geldt in de hele regio Haaglanden, waar Wassenaar onder valt, op dit moment een verhoogd natuurbrandrisico. De gemeente vraagt inwoners en bezoekers om extra voorzichtig te zijn, vooral in natuur- en duingebieden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder, maar toch daalt de temperatuur maar tot 19 graden. Het wordt warm dus. Ook morgen is het warm. Dan loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een file in onze regio die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartiertje vertraging. Bij knooppunt Benelux staat 12 kilometer, of rijdt 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file en een kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
4: Yeah, sing.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Het brandweerkorps Leiden-Zuid is vandaag opgeroepen na een incident met een gevaarlijke stof in een woning in Rijnsburg. 4 personen, waaronder 2 kinderen, ademden giftig chloorgas in. Ze zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Naast verschillende brandweereenheden kwamen ook meerdere ambulances ter plaatse. En uit voorzorg werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het zeer gevaarlijke en giftige chloorgas ontstond toen de bewoners 2 stoffen die bedoeld zijn om de waterkwaliteit van het jacuzzi te verbeteren mengden. De brandweer kwam ook in actie aan het Jacques Eurlensplantsoen in Leiden. Een alerte buurman die sloeg alarm toen hij rook uit de woning van zijn buurvrouw zag komen. Hij bonkte op de voordeur om haar te waarschuwen. Zij had nog niet door dat er brand was. Ze kon haar woning veilig verlaten in afwachting van de brandweer. En vanwege het droge weer geldt in de hele regio Haaglanden, waar Wassenaar onder valt, op dit moment een verhoogd natuurbrandrisico. De gemeente vraagt inwoners en bezoekers om extra voorzichtig te zijn, vooral in natuur- en duingebieden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder, maar toch daalt de temperatuur maar tot 19 graden. Het wordt warm dus. Ook morgen is het warm. Dan loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden bij Alphen aan de Rijn Oost 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Waar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. En op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 5 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: En vandaag de warmste woensdag 29 juli ooit gemeten. Het is de middagshow van Unity NL met nu de nieuwste Joey Nicolai.

0: ik moet zeggen 1, 2, misschien wel 3 met het weer. Dat gaat er vast wel in hoor. Kan bijna niet anders. Joey Nicolai en zijn Tinto de Berano. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, even na 5 op deze snikhete woensdag. En in de studio, het is Danny Kanters. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een beetje in de airco hier naartoe kunnen komen? Of zeg je, het is wel warm onderweg geweest?
1: Nee, het aircootje stond lekker aan in de bus, ja.
0: Ja, dat is altijd fijn. Begreep ook, je vakantie zit er inmiddels ook op. Een paar weken varen door het land.
1: Ja, 2 weken met de boot weg geweest. En sinds afgelopen maandag weer lekker aan het werk.
0: En dan nog een beetje inspiratie opgedaan. Heb je dan ook echt van die momenten dat je denkt van, nou geniet ik van de natuur en ga ik een beetje nadenken over mijn leven, mijn carrière?
1: Nee, ik heb wel nagedacht over een paar liedjes, maar daar kwam eigenlijk weinig uit. Ik had een paar opzetjes, maar ik heb onderweg hierheen, heb ik het liedje eigenlijk uitgewerkt vandaag.
0: Oh, dat ben je niet? Nou, even een klein tipje van de sluier. Wat kwam er bij je op?
1: Ja, het gaat wel, wat er bij me opkwam. Ja, het thema kan ik wel vertellen. Het gaat over drinken. Maar dan niet zo heel ordinair over, we gaan naar de kroeg en we gaan pas naar buiten als de vogels. Ja, nee,
0: het gaat over een chique cocktail.
1: Nee, ook niet. Het gaat wel over wel genieten van het leven. Maar er zit een leuke hoek in, zeg maar. Heb ik ergens in de vakantie opgevangen. En daar wilde ik een liedje over schrijven. Is niet gelukt, maar vandaag heel raar. Ik zat in de auto en in één keer komen de zinnen zo binnen. Ja. Met een voice memo van mijn telefoon.
0: Maar wat is dat moment dan? Ben je dan aan het luisteren naar muziek en denk je in één keer, maar wacht eventjes, dit rijmt op elkaar, dat is grappig? Of ben je echt gewoon in gedachten bij een liedje en dan komt er wat uit?
1: Ik had dus vergeten mijn radio aan te zetten, dus ik had geen muziek aan staan. En dan, en dan ga je in één keer, ik zat met dat ding in mijn hoofd, met die paar woorden die ik had. En ik heb wel zo denk ik een regeltje of 10 of zo in de auto eventjes bedacht. Moest je nog een goede volgorde gooien en zo. Dat is nog niks compleet. Maar het idee is er wel.
0: Nou, dat is alleen maar positief. En binnen nu en een paar maanden gaan we dat idee ook waarschijnlijk te horen en te zien krijgen.
1: Ja, nou ja, deze wordt wel denk ik voor volgend jaar, voorjaar of zo. Dat is wel een liedje voor
0: Je zit ons nu een beetje lekker te maken met iets dat over echt pas maanden een keertje gaat verschijnen.
1: Ja, dit jaar gaan we ook nog wel een keer niks nieuws maken. Ik ga een liedje opnieuw uitbrengen, wat ik al een keer uitgebracht heb.
0: Oké, een soort 2.0 versie.
1: Ja, misschien gewoon wel dezelfde versie, maar ik heb er eigenlijk toen niks mee gedaan. Heel snel eventjes een keer op Spotify gegooid. En het is eigenlijk nou nog een keer echt uitgebracht worden met clipje en alles op en eraan. Dus dat gaan we denk ik het einde van dit jaar nog doen.
0: Nou, ben ik toch wel benieuwd wat voor liedje dat dan is, Danny?
1: Zal ik het nou al vertellen?
0: Nou, gooi het eruit. We zijn hier toch lekker bezig.
1: Ik heb hem met Frank van Weert opgenomen. Eleonora hebben we natuurlijk een keer opgenomen.
0: Dat even zonder dolle, hè. Ik zou je bijna hier naartoe willen laten komen om te laten zien wat voor liedje er klaar staat.
1: Die. Ja. Ja, ik dacht als we nou het volgende blokje doen, dan kan ik jou vast het liedje klaar laten zetten.
0: Ja, nee. Hij staat dus gewoon klaar. Nou. Eigenlijk omdat het mij is opgevallen dat dit liedje het de afgelopen tijd, ook het origineel van Jannes, maar ook jullie versie, doet het waanzinnig lekker.
1: Nou ja, dat is ons ook opgevallen. En we hebben toen echt niks met het liedje gedaan. Het heeft toen op een album van mij gestaan. 15 jaar Danny Kanters. En hebben hem eventjes gewoon bijgezet. Omdat we een liedje tekort kwamen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk moeten we deze gewoon een keer goed uitbrengen. Met een videoclip erbij en promotie. En daar willen we eigenlijk november of zo. Oktober, november gaan doen.
0: Maar wat is het dan dat dit liedje, want het is eigenlijk van Jannes al heel oud. Dat het eigenlijk sinds een paar jaar een soort is gaan borrelen. En de afgelopen maanden is het echt wel gewoon op heel veel plekken in het land een hit.
1: Nou, ik merkte het eigenlijk voor mezelf ook bij jou op de Unity NL Tour de laatste keer. En waar was het?
0: Zoeterwoude. Daar was jij dan.
1: Daar was het liedje ook. Ik zag het terug op de filmpjes. En denk, hier ook al. Denk, laatste tijd overal. En bijvoorbeeld in de Skiën in Rotterdam wordt er elke avond grijs gedraaid. En ze denken van, ja, misschien moeten we er dan toch maar een keer nog even de schouders onder zetten. Dat gaan we doen. Ik weet niet waarom het in één keer zo populair is. Het is natuurlijk altijd een heel, heel goed plaatje van Jannes geweest.
0: Ja. Maar eigenlijk gewoon in dat gat springen en zorgen dat die plaat nog bekender gaat worden.
1: Ja, gaan we doen.
0: Hey, hoe ziet jouw zomer er verder uit? Als we even gaan kijken naar de afgelopen weken buiten jouw vakantie om, is het druk, veel festivals, kermissen, gezelligheid?
1: Nou, ik heb het zelf best rustig gehad, omdat ik vakantie heb gehad. En daarvoor lag ik met mijn been omhoog. Ik kon niet lopen, ik had wondrozen in mijn been.
0: Ai.
1: Dus loop ik al een maand mee. Dus ik
0: pijnlijk.
1: Heb echt een hele rustige maand gehad. Ik heb alles moeten annuleren. En daarna begon mijn vakantie. Dus ik begin eigenlijk komende week weer met optreden. Dan beginnen we met de kermis in Eindhoven.
0: Ja.
1: Dus ik heb nog wat leuke evenementjes voor de boeg. En augustus is eigenlijk wel weer een drukke maand. Dus,
0: ja, met de kermis Eindhoven, daar heb jij een groot aandeel in. Daar heb jij een eigen podium, een soort eigen feesttent. En die host jij helemaal, hè?
1: Ja, al 20 jaar. 2007 ben ik begonnen daarmee. Dus,
0: het is een jubileum.
1: Ja, kwam ik eigenlijk ook deze week pas achter.
0: Wat tof.
1: Ja.
0: En vrijdag dan gaat die kermis los. Ja. Is ook echt een hele flinke kermis, hè, midden in Eindhoven.
1: Het is een redelijk grote kermis, ja.
0: Beetje zin in? Beetje klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor en ik heb er ook echt heel veel zin in.
0: Maar betekent dat jij zit hier nu lekker aan een watertje in de airco, dat er nu mensen gewoon in de bloedhitte dat allemaal staan op te bouwen?
1: Ja, ik ben gisteren even wezen kijken. En ik heb ook een klein beetje meegeholpen met een aantal dingen, maar toen, ja, het is echt snikheet. En ze staan echt met mannenmacht te knallen daar om het klaar te krijgen voor vrijdag, voor de opening.
0: Ja, hoe laat is die opening? Want de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, 10 dagen lang gratis. Om 2 uur gaat elke dag de kermis open.
0: En wie heb je dan allemaal op dat podium staan? Noem er even 3.
1: René Schuurmans.
0: Leuk.
1: Die hadden we eigenlijk al lang niet meer gehad, maar die blijft leuk. Rutger van Barneveld natuurlijk, die moet er eigenlijk wel bij dit jaar. Django Wagner. En Justin de Wild natuurlijk ook.
0: Oké. Nou ja, Eindhoven in ieder geval vanaf komende vrijdag. En dan 10 dagen lang kermis met dus de feesttent van Danny Kanters.
1: Nou, inderdaad.
0: Zometeen alles over de nieuwe single. Ook de singletrack van Vincent komt eraan. Na Frank van Weert en Danny Kanters. Dit is Eleonora.

0: Deze week de singletrack op naam van Vincent. Dat ben jij. En dit is de dikste tip voor de top 25. En daarvoor het liedje die over een paar maanden een soort van re-release gaat krijgen. Ja. Frank van Weert en Danny Kanters met Eleonora. Liedje dat we ook kennen van de koning van de piraten, Jannes.
1: Jannes, ja.
0: En nu, jouw nieuwe liedje, die is een paar weken geleden officieel uitgekomen. Straatmuzikant, speel nog een liedje voor mij.
1: Ja, klopt.
0: Ook alweer echt gewoon een Danny Kanters liedje dit.
1: Ja?
0: Ja, gewoon lekker veel energie erin, lekker beatje erin.
1: Ja, ik vond het wel een keer weer iets anders of zo. Het is niet per se dat ik al een keer zo'n liedje heb gemaakt, maar het is wel weer gewoon lekker.
0: Zelf. Ja, maar ik vind het wel gewoon... Ja, Danny Kanters, jouw liedjes... Bedoel, jij komt niet aan met een ballad of met een heel langzaam liedje. Er zit altijd wel een bepaalde energie in.
1: En ze kunnen wel eens langzamer beginnen, maar uiteindelijk is het wel, moet het wel losgaan, vind ik.
0: En hoe is deze dan op jouw pad terechtgekomen?
1: Ja, deze heb ik... Nou, ik heb deze zelf geschreven sowieso. Maar ik heb ook al 10 jaar geleden... Zo heb ik ooit een keer het idee gehad om de Pianoman... in een Nederlandse versie uit te brengen.
0: Ja, van Billy Joel.
1: Ja, had ik een tekst opgeschreven. Maar ja, dat blijft liggen. En het sloeg eigenlijk ook nergens op. Want dan moet je geen Nederlandse tekst op gaan maken.
0: Het is ooit gedaan, hè? Quincy met Hier in de Kroeg.
1: Ja, maar ik kan me die plaat niet meer echt voor de geest halen. Ik weet wel dat het een keer gedaan is. Maar ik vind het bij de liedje toch eigenlijk niet echt passen. Het zat ook bij Randy in de studio. Ik zei, ik heb nog een ideetje. Pianoman, zo'n soort liedje. Dat ook een beetje rustig met zo'n walsje begint. Zo. Hij zei, ja, moet je niet doen. Maar we kunnen toch wel zo'n soort liedje zelf maken.
0: Ja.
1: En dan een klein beetje wat jij zegt. Zo'n Danny Kanters sausje eroverheen gieten. Ja, ook leuk. En ik had de tekst al liggen. Het hebben we alleen de melodie dus opnieuw gemaakt. En heb ik de tekst erop aangepast. Nou, dit is het resultaat.
0: Dus zo gezegd, zo gedaan. Straatmuzikant, hoe kom je dan op het idee om daar een liedje over te maken? Want dat moet toch ergens in je naar boven komen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat was in de tijd van die cover op de Pianoman eigenlijk. Heet het ook al straatmuzikant.
0: Ja.
1: Maar dan was het... dan kun je het al niet meer ging. Maar het zat wel een straatmuzikant in ieder geval. Dus,
0: Oké, dus jij dacht, dan bouwen we die gewoon om. Dan maken we daar een hele andere versie van. En dan hebben we gewoon een eigen originele plaat.
1: Ja, dat was het verhaal.
0: Een paar weken geleden uitgekomen. Wat merk jij? Wat doet hij op de podia? Ja, je hebt wat minder opgetreden de afgelopen tijd. Maar waar je hem wel hebt kunnen doen, wat gebeurde er?
1: Ja, het was een beetje een ongelukkige timing. Ik had natuurlijk en vakantie en ik heb 4 weken met mijn benen omhoog gelegen dat ik niet kon optreden. Maar daarvoor had ik me een paar keer kunnen doen. En je werkt wel, ondanks dat mensen de plaat niet kennen. Er zit een rustige opbouw in, maar zodra die begint... Hij begint eigenlijk ook heel onlogisch. Halverwege het eerste refrein wordt hij sneller.
0: Ja.
1: Dat mocht eigenlijk niet van mijn producer. Hij zei, dat hoort niet. Ik zei, dan doen we het lekker wel.
0: Ja, maar waarom hoort het niet? Af en toe moet je dan toch juist even iets doen wat niet kan of niet mag of nog niet gebruikelijk is?
1: Ik luister zelf naar die plaat en hij begint heel rustig. En op een gegeven moment denk ik van, hij zou eigenlijk pas na het refrein, daarna zou hij pas versnellen. Ja, ik zei, dan heb ik hem al lang zelf doorgeklikt op Spotify, zei ik. En toen hadden we hem eerder versneld. Ik zei, nee. Ik zeg, moet halverwege het refrein. Hij zei, ja, dat kan niet. Ik zei, doe eens. En dat is een superleuk moment. Heel onverwacht wordt hij in één keer sneller en gezellig. En dan merk je dus in de zaal. Ja. Dat pakt in één keer iedereen.
0: En dan is het meteen een feestje. Jij dacht, dan gaan we hem gewoon zo uitbrengen.
1: Ja, ik dacht van, nou, vanaf nu moet hij sneller. Anders klikt iedereen hem weg. En op dat moment, je werkt in de zaal ook echt, dan is het denk ik feest.
0: En wat heb je dan met de straatmuzikant? Ben je zo iemand die dan even een eurotje neerlegt als iemand staat te pingelen ergens?
1: Ja, niet altijd. Maar ik vind het wel mooi om te zien. En als het bijzonder is, dan geef ik altijd wel geld, ja.
0: Ja, het kan af en toe ook best wel tof zijn als je dan ergens lekker zit te eten en dan komt in één keer zo'n muzikant bij je aan tafel of zo.
1: Ja, sommigen zijn ook echt bloedirritant, maar sommige zijn ook echt heel leuk en uniek en daar kan ik wel van genieten.
0: Ja, weet je wat dat zo irritant is? Dat is dan niet een straatmuzikant, maar je hebt ze wel heel vaak, met name op vakantiebestemmingen, van die mannen.
1: Rozen.
0: Ja, met van die rode rozen, die dan bij je aan tafel komen en die zien dan dat je Nederlands bent en dat je dan een soort van gesprekje krijgt en dat je dan denkt, man, sodemiet erop met je rozen.
1: Ja, die, ja.
0: En je hebt ze overal.
1: Ja, overal.
0: En ik vraag me altijd af, wie koop je dit nou?
1: Ja, ik, als ik gedronken heb, koop ik alles. Dus dan heb jij mij een goeie. Maar niet als ik nuchter ben.
0: Oké, dus een paar biertjes en die rozen verkopen moet bij jou komen. En dan is het een soort van jackpot.
1: Koop ik ze allemaal, ja.
0: Ja, wel slim. Ja. Het liedje over de straatmuzikant. Het is te streamen en overal te downloaden. Ja. En nu te horen bij Unity.nl, de nieuwste van Danny Kanters.

0: Alleen maar muziek van eigen bodem. Unity NL staat aan met Dave Dekker, Vespa en de nieuwste van Danny Kanters. Heet Straatmuzikant. Liedje komt uit de pen van Danny. Eigenlijk was het de bedoeling dat het een ander liedje zou worden.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, omdat dit dus echt origineel is en ja, die gekke tempowisseling in het refrein, is het ook wel echt een hele leuke plaat geworden.
1: Jawel toch?
0: Ja.
1: Ik ben er ook wel blij mee.
0: Gewoon content met het liedje.
1: Ja, zeker.
0: Hey, naast dat jij optreedt, heb je ook nog een eigen platenmaatschappij. Begeleid jij talenten, een aantal gevestigde namen. Ben ik wel even benieuwd, waar let jij nou op? Want ik kan me voorstellen, er komen misschien maandelijks best wel een aantal demo's binnen. En dan moet jij gaan beoordelen, dit wil ik wel of niet in mijn stal.
1: Ja, nou, dat is moeilijk. Want er komt veel voorbij elke maand. Maar ik heb sowieso... we hebben niet een heel groot bedrijf. We hebben qua artiesten, qua boekjes... We zitten met een mannetje of 20 aan zangers, zangeressen en dj's. Ik vind het ook wel belangrijk dat er ook een klik is, zeg maar, tussen de mensen. Dus ja, ze komen een keer op gesprek. En het liedje moet leuk zijn, maar het moet ook meteen een klik zijn. Of zo. Dat moet bij het bedrijf passen, vind ik. En qua muziek, ja, originaliteit is wel belangrijk, denk ik. Want ja, iedereen doet... er zijn veel mensen die hetzelfde doen. Gewoon allemaal... Het lijkt allemaal op elkaar. Dus als het net iets anders is dan de rest, dan denk ik van ja, dat is wel leuk.
0: Maar kan je dan echt door een demo heen luisteren dat je denkt van... maar wacht eventjes, ik hoor iets wat uniek is of wat niet iedereen doet?
1: Nee, bij een demo vind ik het af en toe nog wel moeilijk. Dus als ik gewoon het eindresultaat hoor, dan denk ik van ja, dit is het wel. Bij een demootje, tegenwoordig kan ik het makkelijker. Maar vroeger was het er heel erg moeilijk in, hoor. Als ik in de studio een demo van mijn eigen liedje hoorde, dacht ik, nee, dit wordt hem niet.
0: Maar ja, dan ben ik wel nieuwsgierig. Van al die talenten in jouw stal, is er eentje waarvan je zegt, daar moeten we echt even op letten. Dat is er eentje die gaat echt groeien de komende tijd.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk al een paar jaar met de zangeres, met Joella bezig. En die gaat echt, en vooral bij ons in de regio, in Brabant, echt hard. Die staat echt overal te zingen tegenwoordig. En die groeit ook echt in de optredens. Die is echt van nul af aan begonnen. Dat was helemaal geen zangeres. En die gaat nog steeds hard. Tim Schalk zit sinds kort bij ons. Daar gaan we ook echt leuke nieuwe dingen mee doen.
0: Ja, is de man dat als je wel eens naar Oostenrijk gaat om daar te skiën of de après skiën, dan kan het bijna niet anders dan dat je hem wel eens bent tegengekomen.
1: Ja, en sowieso een liedje van hem mocht. Want het is in Oostenrijk Tim Schalk's voor en na.
0: Dat en van de Roze Flamingo.
1: Ook die, ja. Dus daar gaan leuke dingen mee gebeuren.

0: een jongen die vorig jaar bij ons aankwam kloppen met een singeltje. Inmiddels heeft hij al 2 singles bij ons uitgebracht. Jari van de Luitgade. Die komt ook nog met een leuke plaat aan. Ja, Randy Watsils, onze producer die de meeste liedjes van ons maakt, die komt zelf ook met een hele leuke plaat. Er komen echt wel leuke platen aan, maar allemaal vanaf september ongeveer, denk ik.
1: Maar ja, met andere woorden, lekker bezig. En is het voor jou ook iets, zeg maar, waarvan je zegt, als ik over misschien jaren niet meer kan zingen, of het ziet er misschien niet meer uit omdat ik te oud ben, dan heb ik altijd nog een boekingskantoor en platenlabel?
0: Ja, het label is, dat is niet super groot. Het is ook meer hobby en leuk om daarbij betrokken te zijn eigenlijk. Maar het boekingsbureau is wel echt groot geworden de laatste jaren. En dat is wel een dingetje waar je natuurlijk door kan zetten als je niet meer kan of niet meer wil zingen.
1: Ja, blijf dan allemaal gewoon doorlopen. Maar alles is bij jou muziek, artiesten en feestjes.
0: Ja, dat is, ja, als je het zo zegt, klinkt het wel gezellig ook.
1: Het is toch eigenlijk gewoon een mooi leven.
0: Ja.
1: Er is eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Nee.
1: Het is de middagshow van Unity NL. En ook dit is muziek van Danny Kanters. Je hoort Zonde van mijn tijd.

0: De man met de eeuwige glimlach op zijn gezicht. En de man die trouwens ook een real-life soap op TLC gaat krijgen. Walter Kroes, wat een ander ook zegt. En daarvoor hoorde je Danny Kanters. Zonde van mijn tijd. En jij hebt het altijd, dan draai ik platen van jou. En dan zeg je, oh ja, dat is ook een liedje van mij.
1: Ja. Ja, maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal meer zingen in mijn set. Maar dan hoor ik hier weer zo'n liedje van Zonde van mijn tijd. Heb ik eigenlijk niet veel mee gedaan. Dat is echt letterlijk Zonde van mijn tijd.
0: Maar is dat dan laksheid? Is het dat je het te druk hebt? Of wat is het?
1: Nee, dat weet ik niet. Dat sloeg daar niet meteen aan voor mijn gevoel of zo. En dan verdwijnt hij weer.
0: Hebt het langzaam weg.
1: Ja, dan gaat het weer op mijn set.
0: Ja, maar toch, ik vind het grappig. Ik heb jou, wat is het, een week of 5-6 geleden gezien bij Unity NL on Tour in Zoeterwoude was jij erbij. Ja. En het grappige vind ik altijd, als jij staat op te treden, het knalt gewoon. Het is vanaf minuut 1 is het aan.
1: Ja, daar hou ik wel van hoor. Gewoon lekker. Zit wel, als ik kijk, daar zong ik maar een kwartiertje, denk ik, of 20 minuten. Maar
0: ja, ongeveer.
1: Als je 30, 40 minuten zingt, dan zit er wel een klein beetje een wat pieken en wat dalen in de set. Dat iets meer even gas terugnemen. Maar
0: wat is dan het meest gekke liedje dat jij wel eens in je set zet?
1: Gekke liedje?
0: Ja. Goh. Echt een liedje waarvan je zegt, van die doe ik eigenlijk bijna nooit. Maar heel af en toe, als het publiek het toelaat, dan wil ik hem wel eens zingen.
1: Ja, ik heb een paar van die gekke medleys gemaakt. Maar die gaan echt van zeg maar niets meer naar een ander hardstelnummer. Die gaat echt alle kanten op. Maar dat doe ik wel bijvoorbeeld als je op een groot hockeyfeest of zo staat. Waar iedereen al lekker in de olie is. En echt, dan, als je merkt dat ze de aandacht niet meer echt hebben. Dan gooi ik die medley erin. Dat is gewoon, dat gaat echt alle kanten op.
0: Ja, maar dat is wel tof. En dat is iets wat je natuurlijk heel vaak ziet tegenwoordig. Je moet mensen ook een beetje triggeren en uitdagen.
1: Ja, en die begint heel rustig. Die begint bijvoorbeeld die versie van Ons Moeder Zee nog van Jan Michel. Maar dan de versie die Jeffrey Hayes in zijn concert heeft gedaan. Zo'n heel rustig introotje.
0: Ja.
1: En daarna gaat hij naar Ferry de Roze Flamingo. En dan komt er in één keer een of andere beukplaat tussendoor. En dan gaat hij naar zeg maar niets meer. Gaat echt alle kanten op. En dan, ja, dan zie je de mensen gewoon 6 minuten lang. Die hou je wel geboeid dan.
0: En welke plaat van jezelf zeg jij, die doet het echt het allerbeste?
1: Ja, nog steeds Het Rode Licht, denk ik wel.
0: Ja. Ja. Liedje van Hazes.
1: Ja.
0: Die heb ik ook weer klaarstaan. Dus ook deze heb je weer. Die heb je gewoon meteen weer goed.
1: Nee, maar
0: wat ik zeg, het zijn wel eigenlijk allemaal leuke liedjes. En toch die oude plaatjes van jou blijven ook tof.
1: Nou ja, ik heb die echt hele oude zingen. Ja, Hallo Mooie Meid zingen nog wel eens. Voor de rest, ja, ik slaap vannacht op de bank, schat. En ik weet het zeker, die zing ik ook nog eigenlijk altijd wel.
0: Ja.
1: Maar hele oude plaatjes, ja. We hebben het ooit een keer over De Avond voor Ons Tweeën gehad. Die heb ik zelfs een keer opnieuw uitgebracht. Maar ja, die zing ik eigenlijk toch niet.
0: Nee.
1: Ja,
0: die is ook wel heel oud inmiddels.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dan moet je bijna het stof van afblazen.
1: Het eerste liedje.
0: Dat is toch wel grappig eigenlijk. En er zijn er heel veel gekomen. En als het aan jou ligt, blijf je ook nog even doorgaan, heb ik zo'n idee.
1: Jawel, jawel. Ja, ik vind het leuk. Blijf leuk. Dus ja.
0: Gewoon lekker knallen.
1: Ja.
0: Feestjes maken, feestjes bouwen en de komende dagen Eindhoven de place to be.
1: Ja, daar ben ik 10 dagen. Dus als je in de buurt bent, kom even langs.
0: Nou, ik kom zondag langs. Ik ga met mijn broertje gezellig naar een voetbalwedstrijd. De plaatselijke voetbalclub speelt.
1: Ja, de plaatselijke voetbalclub.
0: Ja.
1: PSV. Ben je voor PSV?
0: En mijn broertje is voor PSV. Ja.
1: Kan dat nou?
0: Ja, dat heb ik me altijd afgevraagd hoe dat kan. Maar goed, weet je, ik vind het wel gezellig. Dus dan doen we even een dagje Eindhoven. Dan gaan we eerst even de stad in. Even lekker even eten ergens. Dan doen we die voetbalwedstrijd. En daarna...
1: kermis.
0: Gaan we nog even langs de kermis.
1: Nou, doe even een drankje.
0: Nou, lijkt me gezellig. Ik heb je nummer, dus dat, dat komt wel goed. Voor meer informatie, Danny, waar ben je te vinden?
1: Op de kermis. Oh, zo. DannyKanters.nl. Dat bedoel je denk ik toch, hè?
0: Jazeker. Ja, en op de kermis vanaf vrijdag.
1: Kermis vanaf 10 dagen in Eindhoven.
0: 2 uur 's middags. Ik heb geluisterd.
1: Zoek me op Instagram, Facebook, TikTok. Overal ben ik aanwezig.
0: Dan, ik zou heel cliché willen zeggen. Ik kan het doen trouwens. Ik kan het licht even hier op
1: rood
0: de juiste kleur zetten. Kijk eens.
1: Kijk, als je meekijkt.
0: Als je meekijkt, dan kan je het zien. En dan snap je de link met het liedje. Ik wens jou in ieder geval heel veel plezier zometeen bij mijn collega Marco de Hollander.
1: Ja, dankjewel.
0: Doe hem de groeten.
1: Zal ik doen.
0: En dit is jouw plaat, Het Rode Licht. Je hoort Danny Kanter.

24 uur per dag. De beste Nederlandstalige muziek op de radio bij Unity NL. Jesse Prins en Hoe kan ik je vergeten? En daarvoor Danny Kanters met Het rode licht. Foto van Danny die vind je online op onze Instagram en Facebookpagina. En daar heten wij unitynl.nl. Is dit Robert van Hemert, een hit uit de top 25? Je hoort Zandloopster.

0: enigste dat ik hoorde was de bel van mijn deur.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Leidschendam. Daardoor loop je een kwartier vertraging op. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
7: Yeah, sing to me.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen.

0: Het brandweerkorps Leiden-Zuid is vandaag opgeroepen na een incident met een gevaarlijke stof in een woning in Rijnsburg. 4 personen, waaronder 2 kinderen, ademden giftig chloorgas in. Ze zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Naast verschillende brandweereenheden kwamen ook meerdere ambulances ter plaatse. En uit voorzorg werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het zeer gevaarlijke en giftige chloorgas ontstond toen de bewoners 2 stoffen die bedoeld zijn om de waterkwaliteit van het jacuzzi te verbeteren mengden. De brandweer kwam ook in actie aan het Jacques Eurlensplantsoen in Leiden. Een aletter buurman die sloeg alarm toen hij rook uit de woning van zijn buurvrouw zag komen. Hij bonkte op de voordeur om haar te waarschuwen. Zij had nog niet door dat er brand was. Ze kon haar woning veilig verlaten in afwachting van de brandweer. En vanwege het droge weer geldt in de hele regio Haaglanden, waar Wassenaar onder valt, op dit moment een verhoogd natuurbrandrisico. De gemeente vraagt inwoners en bezoekers om extra voorzichtig te zijn, vooral in natuur- en duingebieden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder, maar toch daalt de temperatuur maar tot 19 graden. Het wordt warm dus. Ook morgen is het warm. Dan loopt de temperatuur op tot 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Nog 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. De hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Rondje Regio.

Rondje Regio op Unity NL. Yeah, yeah, Unity NL. Dit is Rondje Regio. Yeah. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits. Rondje.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het brandweerkorps Leiden-Zuid is vandaag opgeroepen na een incident met een gevaarlijke stof in een woning in Rijnsburg. 4 personen, waaronder 2 kinderen, ademden giftig chloorgas in. Ze zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Naast verschillende brandweereenheden kwamen ook meerdere ambulances ter plaatse. En uit voorzorg werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het zeer gevaarlijke en giftige chloorgas ontstond toen de bewoners 2 stoffen die bedoeld zijn om de waterkwaliteit van het jacuzzi te verbeteren mengden. De brandweer kwam ook in actie aan het Jacques Eurlensplantsoen in Leiden. Een alerte buurman die sloeg alarm toen hij rook uit de woning van zijn buurvrouw zag komen. Hij bonkte op de voordeur om haar te waarschuwen. Zij had nog niet door dat er brand was. Ze kon haar woning veilig verlaten in afwachting van de brandweer. En vanwege het droge weer geldt in de hele regio Haaglanden, waar Wassenaar onder valt, op dit moment een verhoogd natuurbrandrisico. De gemeente vraagt inwoners en bezoekers om extra voorzichtig te zijn, vooral in natuur- en duingebieden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond

0: Vannacht is het helder, maar toch daalt de temperatuur maar tot 19 graden. Het wordt warm dus. Ook morgen is het warm, dan loopt de temperatuur op tot 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: je fiets. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging, nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB+.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manu Champers met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je